kunstwerk en een vleel klavier. Wees een met die geestelike wereld en bid. Ek wil jou nie voorskryf nie, maar lees ek oos gedicht.

Trini Lopez gonna get along without you now. Shirley Bassey, net voor dit, my never, never, never. Nou het ek vir jou Nadine Blom met Nieuwe Liefde, Joe Dolan, Hush Hush Maria en Neil Herbert, She's a Woman.

Bobby Goldsboro, wat hierdie uur afsluit, I love you so. Red Hot Chili Peppers net voor dit met Californication en die vuurwerke is ek kyk diep in my oë. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met Blue Systems en Magic Symphony. Caroline Grace, Dear Yellow Oe en Genesis, Hold On My Heart.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: klanke daar van Shania Twain met Don't Be Stupid, Callum Scott se Roots, en ook Klaver saam met die 1925 band met Saggies.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Midrand. Die N1 Suid druk verkeer op pad na Allendale weg. Steeds in Midrand, die N1 Noord druk verkeer op pad na Allendale. Dan in Fourways, die N1 Noord verkeer is starig op pad na Winnie Mandela Rylaan. Braamfontein, Maaikie Noord, druk verkeer op pad na Smitstraat. Is stilstaande voertuig op die R21 Suid, daar is na Atlas weg. Asook is stilstaande voertuig op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N12 Wes voor Pitfontein weg. Centurion, die N1 Suid, verkeer is starig op pad na Botalaan. Steeds in Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein Wisselaar. Dan in Melville, byers na die Rylaan in die oostelik rigting, verwag vertragings op pad na Judith weg. Fourways, Winnie Mandela Rylaan in die suidelike rigting, druk verkeer op pad na Milberton weg. In Bryanston, Winnie Mandela Rylaan, verkeersig getans by die werking by Billy Clare. En dan in Pretoria, UV is weg, verkeersig getans by die werking by Monumentstraat. Dis die probleme tans op die Bosveld se verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

So duidelijk was het 1000 keer te veel, nee, maar hierdie keer is het nou voorbij en dit is Nadine op haar beste. Vir jou by Bosal Edel 7.5, reeds 9 minuut voor 10 uur is dit die nieuws hoofdtrekke en verkeer. En hier is Charlize Bergs

gaan vrolik hier nou, doen dit nie, my little lady van the Tremolos. Nog een van die waarmee ons hier goeie tyd terugbring. Hier is Bosal, die hart van goud en zoekerhou nou, saam met die knappers, Diamante, ons verander weer een keer aan die ritme. Gaan het goed? Maak een video sal.

Dance and Queen Lip Country gegaan en dit is Max Johnson. Dit is nog nie daar die R1000 ontploffing competitie gedoen nie, en sal hem doen een of ander tyd binnenkort. So maak seker, jy bly inskakel by Boshaal Serie. Caroline Bosch moes nader te neem aan verkeer.

0: Ons op die koudste wintersdae.
1: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
3: So, ons begin met die N1 site, die botsing wat ongelukkig plaasgevind het, en dit is by New Road. Die N3 richting site stilstaande voertuig by Modderfonteinweg. Die N1 Noord is daar een botsing wat plaasgevind het by 14de Laan, wees op die uitkyk. Die N1 site stilstaande voertuig by Proefplaas. Dan die N1 Noord, ook een stilstaande voertuig by Albertina Sulu. Die N1 site is daar een stilstaande voertuig by Proefplaas. Verskeie rigtings lyk het my wat daar die stilstaande voertuig van Proefplaas affekteer. Dis wat ons het op die monitor, laat weet die stasie van enig iets anders 064-1522-81. En so het groet uit vir my aangebreek. Tot ziens van Eddie de Van Haar. Dankie vir een heel lekker dinsdag. Sal met jy geniet die rest van hom en volgende in gezelschap van Jean-Drie Free. Sy is hier tot 4 uur. En ek groet jou met muziek van Katy Perry, Firework. Daar is ook vir jou David Verrie vir 100.000 jare. En muziek van Daniel. Onthou vir Chip Chip. Jy gaan om het huis speel, instrumentale een. Van ook een hele klomp jaar terug. Tot morgen dan, pas jouself op.

Dis klanke van Zandrey met Soen My nog een keer. Afrikaanse musiek op sy beste by Bosveld. And now the Beatles, Do You Want to Know a Secret?

0: Oh, goud by die hart van goud van The Beatles, Do You Want to Know a Secret? En dis nou 14 minute oor 12 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Dis Billy Joel met Moving Out, Anthony's Song by Bosveld Stereo. En ons hou dit by die ou goud vir nou, met lekker klanke ook van Linda Ronstadt, It's So Easy.

Teens Jordaan met Hakkies Hart by Bosveld 107.5. Dis 1:15. En hier is Blondie met Heart of Glass.

Heerlijke Zuid-Afrikaanse goud. Dis Laura Lynn met Casanova, Albert Hammond down by the river en Blondie's Heart of Glass. Ek het nog so heerlijke ou goud vir jou voor die maximum temperature. Dis Paul Anka.

Dit lyk al redelik beter op die paai, net die volgende aangemeld by die N1 Noord. Een stilstaande voertuig is by Albertina Sisuluweg. En by die N1 Pretoria Mynweg noordelike richting, daar ontlaar voertuig net voor Bekloe Wisselaar. Boysens Mike 1 noordelike richting, stadig bewegende verkeer is nader aan die Crown Wisselaar. Enige ander probleme wat jy teekom, stuur dit deur. Die WhatsApp lyn nommer is 064-115-2281. Goeie goud nou van Debbie Boone, Baby, I'm Yours.

Dis Christyn met Helemaal en jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld. Ek het Olivia Newton-John vir jou beloof en is een van haar grootes.

Soos Nate sê, kan dis Audrey Land is for the rest of my life. Bok van Blerk ook met tyd om te trek. Voor die jongste verkeer het ek hierdie vir jou van Black. Don't take the silence too hard.

Goeie goud van Susie Quattro, She's in Love with You by Bosveld Stereo. 25 minute voor 4, ek het kwart voor 4 die jongste verkeer en dan is het groet uit vir my. Maar hier is Albert de Wet nou eers met Die Vensters na my siel.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Is Brian Adams gewees met 18 Till I Die tot jy 45 slaan, hè? Voel jou knie nie weer 18 nie, hè? Ja, nee, is so. Ek spot nie. Hulle sê dit begin by die knie. En die res volg. In elk geval, hy is nie 18 nie, homself. En wacht vir die verkeersmonitor om vir ons te sê of enig iets niets is op die paai. So hier gaan ons, Midrand N1 Noord, drukverkeer in die richting van Nieuwrouw. Eldorado Park, die N12 Wes, is daar drukverkeer in die richting van Klipspruit Valley Road. Boysens M1 Suid, botsing by Boysens self, het vertragingsoorzaak in die onmiddellike omgeving. Betwoordier, die N3 Noord, is daar afvloeiende verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Geluidies Wisselaar. N14 Suid, is stilstaande voertuig by N14 Suid voor Brakfontein Wisselaar. Wees maar op jou uitkijk. Midrand, Nieuwrouw in de westelike richting, staar vloeiende verkeer nader aan 6de weg. Midrand, Olifantsfonteinweg Wes, is daar padwerke, vertragings en versperrings richting Ou Johannesburgweg. Pretoria, Eskenpaklelelaan Noord, druk verkeer richting Mabopane Hoofweg. Liniengooi straat Pretoria is verkeersligte buite werking by Madiba straat. Dit is die vierrichting indien daar nie pinsmanne aan diens is nie en wees ten alle tye bewus en veilig. So kom uit van nou, het baie veilig daar buite. Ja, kom ons aan Amarie muziek op pad naar die halfpad merk met die nieuws hoofdreken wat voorlee en meer. Hier is vir jou Lincoln Brewster, so Oxygen. En jy is op pad huis toe met Bosveld Stereo. Lekker om jou idee.

Mooi is net hierdie, dit is Nolan Sotelo met Run With You. Het ek gehoor van Nicola Dreyer wat die hart wil hee. En dit bly net so, ons is pad na die verkeer toe. Hierdie is Post Malone en Blake Shelton, Pour Me A Drink. Hey, ek sal dienst.

min of meer die helfte van my tyd. En dit was Jannie de Tooi gewees. En nou gaan ons om ver terug met Connie Francis en Never on a Sunday.

Dis ou bekend hierdie ABBA en I Have a Dream. Net voor het sê as Reineke en Suidersee en Neil Diamonds Canta Libre. Dis al klanke waarmee vir jou net een vochtje verland groet. Dankie vir jou net. Veilig terug uit sy huis toe. En indien jy ook op die paai is, wees veilig en voorzichtig. Morgen om 6 uur is hy weer terug om jou geselskap te hou met dog van hou ginslinge. Ek ring jy

Clint Eastwood en hy is 'n miljonair. Rowan Josh net voor het met Stoetbal. Dis daar dat ek net die uur afsluit en ons rondom af met die Ivy League, so tossing en turning, dan no doubt, it's a bikini and don't speak. Ja, de Gwen Stefani, die is steeds heel van die groep geweest. Ne? Baie goeie snitvullig geweest daar. Pussycat met I'll Be Your Woman. Maar hier is, ja, hier is een lekkie, ne? Soms so op dinsdag aan. Dis lekker keerspel, Frida Francis.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Hier is my hartsepunt, my ding. Dis een rydeling. Net voor die week met I'll Never Love This Way Again en Liz Matron's laaste kans. Nee, as daarom nou jy laaste kans gewees, jy het nog een paar dae om in te skryf vir die ontplof competitie. En ek sien die WhatsApp line was weer baie bezig. Hy het amper ontplof. Ja, start met die antwoorde van julle en ek hou vir elkeen duif vas. Hopelijk wen jy R1000 vrijdag. Nee? Het is lekker om R1000 so oor en naweek te kan hee vir extra geld om so bykie, ach, so moet man nie jyself te bederf. Ons gaan dan met die muziek. Ek het veel binnenkort aan een bekende ene, wat gereeld gelukkig is om op my speelhuis te kry. En ek het hom eindelijk eers hier leer ken by Boshelstede. En hy is een van die sitte wat die jare 90's uitkom. Hoe ek hom was gehoor het, sal ek nie weet nie. 17 minuut oor 11, en hierdie is Nicholas Lou in Shine 4. Hierdie is ou Suid-Afrikaanse gou eindelijk.

Bly maar van die beste is hierdie, nee, die Staccato's en Cry to Me. And they let loose net voor het in Crazy for You. Bly ook heel lekker om aan te luister daar. En, goed, voor ons aangaan met die muziek, en ek jy net herinner dat Sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Studio. Hier kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tijd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Studio 107.5. Die hart van goud. Ons keer terug na die muziek en ons rondom ook binnenkort af die uur, ne? En so ook die dag met die aandse oordenking. Ons het vir Jane Leani Mai, wat ons nader vat, Sundu met Doors. Dan is so ek die ouwe treffer van Nicky Nix. Ons hoor hem ook ouwe gedeel die so en lekker muziek in die deel. En is No One Needs to Know Right Now. Maar hier is Koleski. I love all the liefde. Goeie naand en welkom. Jy luister na Bosveld 107.5 FM.

0: En dit was die groep in die naam van Blaze met slaan die woorde vas in my hart. Dis goeiemorgen van my, Gilbert Bosch. Ek vertel dat goed gaan met jou op hierdie woensdagmorgen. Dit is al die middel van die week, nee, tree nader na die naweek tenminste. My laaste uur wat ek saam met jou gaan spandeer voordat ek moet spasie maak vir Rudy van Deventer, dit is in 1 en 5. En dan tussen die vorige uur het ons enig gehad van die jare 90's. En het bly een ginseling van my. Dit was nou die einde van Let Loose en Crazy For You. Hier is nog een wat vir my terugvat in tyd en bring vir my baie mooie herinneringe, ook uit die jare 90's. Was een baie bekende treffer gewees, vooral in die nachtlaps.
1: You gotta run to me.
0: You gotta run to me. It is W.
1: Oh.

Dit was Kriekertjies in Kamp en Johan, stem het saam met, ek kan nie jy nog onthou, dit is baie mooiste daai, dit is eigenlijk baie oulik. Dan Lightning Seeds voor het met Pure. En so die uurglas rechtig nou uitgeloop, is tyd vir my om te sê tot ziens, ek maak spasie vir Rudy van Deventer op die woensdagmorgen. Hy gaan jou nader vat na die goedendochtend buit toe met nog van die ginslinge gereie geselskap uit tussen 1 en 5. Van my kind af, Kjubel Bosch, kyk mooi nie saaf, kyk mooi nie gesin. Veilig bly en bly gezond, liefde groete van huis tot huis. En indien jy laak tans op die paai reis, reis veilig en voorzichtig. En dan later is hy wel op die snelwee of wakel en op pad is, wees ook veilig. Geniet die reis van die woensdag, starte vir die dag wat voorlee. En indien jy laak nog met werk later starte daarmee. En ek en jy is weer later vanavond om 10 uur. Mekaar sy geselskap tussen 10 en 1. Van my kind af, groet ek jy met die klanke van Take That en The Flood. Dan ach nie dat vals koch, mooi en van Anna, Wish Tonight Could Last Forever. Journey's a Wheel in the Sky, en Anna ou bekende, wat ek ook baie geniet altyd. Nick Holman, van my kind af, tot later, kijk moe nie saf, tot ziens.

Een prachtige klanke van Phil Collins wat die uur afsluit met You'll Be In My Heart. Wie is er in net voordat My Number One en Marissa as die plaas byt? Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin die nieuwe uur met The Doolies, One Kiss Away. Franje Du Plessis, Vere en Van McCoy met The Hustle.